0: Radio101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark in 60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse. Vaanse Ardennen 1.
3: Goeienacht.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goeienacht.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retail Park in 60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Goedemorgen.
3: Bij

0: Ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7.9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

0: is in Bahrein. Daar zou onder meer een communicatietoren geraakt zijn. In de helft van de woonzorgcentra moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben nu zelfs al een wachtlijst. CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en merkt een ongezien plaatstekort. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
1: Dat betekent natuurlijk dat wanneer er nood is aan een woonzorgcentrum, dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten. Of dat mensen de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat niet hun eerste keuze is en dat vaak ook verder weg is en niet in hun vertrouwde omgeving.
0: Schrijvers pleit voor meer maatregelen om extra sluitingen te vermijden en extra inzet voor thuiszorg. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronkenrijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Pech voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7. Maar doordat de leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle in de VS. Sportjournalist Jan Oberto is daar.
2: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niet ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
0: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. En ergens in ons land is het groot feest, want een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Bijna 175 miljoen euro en dat is een Belgisch record. De winnaar kruiste de 5 juiste cijfers aan en de 2 winnende sterren. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook enkele lokale buien en tot 20 graden. Ook vrijdag nog regen. Vanaf het weekend wordt het droger en vanaf maandag ook warmer.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Ardennen 1.
3: Altijd 1 versnelling hoger. Ludo Daalman.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goedemorgen.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: In de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen moet je zeker 3 maanden wachten op een plekje. 9 op de 10 hebben zelfs een wachtlijst. Regeringspartij CD&V heeft die cijfers voor het eerst opgevraagd en ze staan ook in het nieuwsblad. Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V merkt een ongezien plaatstekort.
2: Je moet de cijfers natuurlijk ook nuanceren in die zin dat sommige mensen wellicht wel op meer dan 1 wachtlijst staan. Maar aan de andere kant weten we ook dat mensen ineens een acute zorgnood hebben. Denk bijvoorbeeld aan een mantelzorger die wegvalt en dat mensen toch nog vaak een hele tijd moeten wachten of de keuze moeten maken voor een woonzorgcentrum dat vaak ook verder weg.

0: fronten. Het Amerikaanse leger heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran, op havensteden in de buurt van de straat van Hormuz. De VS reageert nadat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter had neergehaald. Iran dreigt nu zelf weer met vergeldingsacties op Amerikaanse doelen. Ze vielen al legerbasissen in Jordanië en Bahrein aan. Op het WK hebben onze Rode Duivels gisteravond een eerste keer echt getraind in Seattle, in de VS. Sportjournalist Jarno Berto is daar.
1: Nog altijd geen Zeno de Bast, die trainde gisteren apart. Jeremy Doku, misschien opvallender, die ging even van het trainingsveld, had geen schoenen meer aan. Voetbalschoenen dan toch. Er leek wat aan de hand, maar mensen binnen de voetbalbond verzekerden ons dat het niet ernstig was en dat hij vanavond weer kan meetrainen.
0: Volgende maandag openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Een dag later spelen ze dan een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke club Seattle Sounders. Vooral met spelers die niet of amper meededen tegen Egypte. Weg voor onze Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Ze wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd in Luxemburg wel met 0-7. Maar doordat leider Schotland met 1-5 won tegen Israël, kwamen de Flames 1 doelpunt tekort om hun groep te winnen. Daardoor wordt het moeilijker om zich te plaatsen voor het WK. De dag begint droog, maar al snel neemt de bewolking toe en vallen er buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 17 graden. Morgen zon, maar ook enkele buien en tot 20 graden. Ook vrijdag nog regen. En vanaf het weekend wordt het dan droger en vanaf maandag ook warmer.
2: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versterking.

Albert Heijn Ronse en Oudenaarde. Wij zijn er altijd voor onze klanten. Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse

warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus. Vlaamse Artevelde.

0: kerstknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: In Brussel is een man bevrijd die vast zat in de poort van een metrostation. Volgens de brandweer is hij naar het ziekenhuis gebracht, maar is zijn toestand niet kritiek. Het gebeurt wel vaker dat er iemand klem komt te zitten in zo'n rolluik van een metrostation. Vorig jaar is daarbij zelfs een dode gevallen. De rolluiken gaan om 16:30 automatisch open. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee gaat je aangifte automatisch, waardoor de politie sneller kan ingrijpen. En de kans is ook groter dat je gestolen geld terugkrijgt. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
2: Dat alle info die noodzakelijk is om het onderzoek te voeren, onmiddellijk gedeeld wordt met de banken, maar ook met het parket, waarna ze onmiddellijk beelden kunnen stockeren van bijvoorbeeld phishing aan een bankautomaat. Maar ze kunnen ook verdachte websites blokkeren. Zij kunnen gegevens opvragen bij de bank om snel de criminelen te traceren.
1: De app legt ook automatisch een link met andere dossiers. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn

0: carrière 23 Grand Slam titels. Eerst nog droog, later meer wolken en buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen regen en 17 graden. Vrijdag grijs en soms regen bij 19 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: Servicenallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Minder praten, meer platen.
1: Ai.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1.be.
3: Minder praten, meer platen.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Hard Hits and Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één verhaal.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemorgen.
3: Bij Vlaamse Ardennen 1.

echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek De Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus. Vlaamse Ardennen 1.

0: bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: In Merksplas in de provincie Antwerpen nemen honderden mensen afscheid van Margriet Hermans. Buiten aan een vroegere kapel staan grote schermen. Binnen zitten 600 genodigden. Onder hen heel wat showbiz-collega's van Margriet, zoals Willy Somers en Koen Krukke.
2: Wij beleven een van de triestigste dagen voor de Vlaamse showbiz, zeg maar. Een groot gemis. En als je ziet hoeveel mensen hier aanwezig zijn, dan merk je toch dat zij heel graag gezien is door iedereen. Hè.
3: Maar Margriet heeft het ook al een beetje al geregisseerd. Hè. Dat is Margriet. Niet in de teugels zelf in handen nemen. Hè. Ik denk dat een mooie, serene, plezante uitvaart zal zijn, want zo was Margriet.
1: Enkele mensen getuigen ook over wie Margriet Hermans was. Onder hen haar dochter Céline. En er wordt ook gezongen. Margriet Hermans was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In Mortsel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 54 omgekomen bij een ongeval met een vrachtwagen. Het gebeurde toen ze een kruispunt wou overfietsen. Je hoort Kim Verdoot van de politie.
4: De vrachtwagenchauffeur wilde rechtsaf slaan. Die had eerst nog voorrang verleend aan een fietser die de rijbaan kruiste. En op het moment dat hij zijn manoeuvre inzette naar rechts, was er nog een fietser die in dezelfde richting reed dan de vrachtwagenchauffeur. En die eigenlijk de rijbaan wou oversteken. En dan is het tot een aanrijding gekomen. Alle testen zijn afgenomen, een ademtest, speekseltest, dat was allemaal in orde.
1: De vrachtwagenchauffeur had haar dus wellicht niet gezien. Hij is in shock naar het ziekenhuis gebracht. De fiscus schrijft al maar vaker boetes uit voor eigenaars die verbouwingen aan hun woning niet aangeven. Hun huis wordt zo meer waard, waardoor ze eigenlijk een hoger kadastraal inkomen moeten betalen. De fiscus vraagt nu aan de lokale besturen om de druk op verbouwers te verhogen. Je hoort Nathalie de Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
5: Steden en gemeenten die schrijven eigenaars aan van woningen waar volgens de officiële gegevens bijvoorbeeld geen badkamer of geen keuken is. Eigenaars moeten dan een lijst invullen van wat ze wel hebben. De gemeente maakt die lijst terug over aan de federale overheid en op basis daarvan zal die het kadastraal inkomen aanpassen.
1: Sinds 2024 inde de fiscus voor meer dan 1 miljoen euro aan boetes, omdat verbouwingen niet aangegeven werden. In de VS krijgt de omstreden immigratiepolitie ICE een pak extra geld, meer dan 30 miljard euro. Het wetsvoorstel daarover werd nipt goedgekeurd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De voorbije maanden kreeg ICE veel kritiek, omdat agenten hard ingrepen. Begin januari schoten ze twee burgers dood in Minneapolis. Opluchting bij de Argentijnse voetbalfans. Want vedette Lionel Messi lijkt hersteld van zijn hamstringblessure en dus klaar voor zijn zesde WK. Messi viel in de laatste oefenwedstrijd van titelverdediger Argentinië tegen IJsland 20 minuten voor het einde in. Hij scoorde meteen zelf de 2-0 op strafschop en had een voet in de 3-0. Messi is 38. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon en zondag wisselen.

0: Tijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan. Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: can't catch my breath.
1: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Emotioneel afscheid van Margriet Hermans. Honderden mensen kwamen bijeen in en aan een vroegere kapel in Merksplas. 600 genodigden mochten binnen, onder hen heel wat showbiz-collega's. Meer dan 100 anderen volgden alles buiten op grote schermen. De dochter van Margriet Hermans, Céline, sprak iedereen toe.
2: Hoe mijn leven zonder jou verder moet, dat weet ik nog niet. En ik ga je zo ontzettend hard missen. But I'll be fine. You raised me right. En weet dat elke noot die ik zing niet alleen door u, maar voor u zal zijn.
1: Margriet Hermans kreeg nog een staande ovatie en haar hit Lekker Blijven Hangen werd gespeeld. Margriet was 72. Ze stierf vorige week na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. In een onderzoek naar de uitbuiting van sekswerkers zijn 10 verdachten opgepakt. Bijna allemaal in ons land en 1 in Spanje. 6 van hen zijn aangehouden, dat meldt het parket van Leuven. Het zou gaan om een groot netwerk van mensenhandel en witwaspraktijken, zegt Lieve Kraps van de politie.
3: Het dossier is gestart begin 2025, waar we volgens onze onderzoeksgegevens zagen dat mensen vanuit Zuid-Amerika werden gerecruiteerd om via Spanje naar België te komen. Ze werden hier in verschillende pannen ondergebracht, ook op verschillende locaties veranderd, mogelijk om de kans op detectie te vermijden.
1: Speurders vielen vorige week binnen op 37 plaatsen, bijna allemaal in België. Verschillende bankrekeningen zijn geblokkeerd en er is ook 67.000 euro cashgeld in beslag genomen. In een groot onderzoek naar witwassen is meer dan 8 miljoen euro in beslag genomen. En ook luxe horloges en dure auto's. Dat gebeurde bij 17 huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. Het geld komt van drugshandel in Frankrijk en werd door geldkoeriers naar ons land gebracht. Er werden 6 verdachten opgepakt, 3 van hen zijn vrij onder voorwaarden, een 4e is aangehouden. De dodentol na de zware aardbeving op de Filipijnen blijft oplopen. Er zijn nu al 46 slachtoffers geborgen, 17 mensen blijven vermist. De beving had een kracht van 7,8, heel wat gebouwen zijn ook beschadigd en er zijn aardverschuivingen. Er volgden ook honderden kleinere naschokken. En er heeft zich een nieuwe El Niño gevormd in de Stille Oceaan. Volgens wetenschappers mogelijk de zwaarste ooit. El Niño is een fenomeen dat extreem weer kan veroorzaken. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Over het algemeen zien we wel dat in zo'n jaar heel wat temperatuurrecords worden gebroken. En dat in het westen van de Stille Oceaan dat je daar vooral heel veel droogte en hitte ziet. Terwijl dan eerder in het oosten dat je daar vooral extreme regenval en overstromingen gaat zien. Om bijvoorbeeld het Amerikaanse continent.
1: El Niño kan ook voor meer tyfoons zorgen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen bij zo'n 18 graden. Zaterdag geleidelijk wat zon. Zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden dan.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ordene 1.
5: Altijd één versnelling hoger.

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's. Vlaamse Ardennen.

Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: Radio101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ordene 1.
1: Altijd 1 van.

0: Oudenaarde en Ronse. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Vlaamse Ardennen 1.

Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: servicekladders. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ordene 1.
1: Altijd één verhaal.

0: Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online VlaamseArdenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.

a tote moment. Lord, I must pick my mess up.

Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt enorm. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: servicesknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Ardennen 1.

de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
2: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld, dus zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stellen en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
1: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Intussen blijft de inflatie in de Verenigde Staten stijgen. Vorige maand tot 4,2%. Dat is het hoogste niveau in bijna 3 jaar, blijkt uit officiële cijfers. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende brandstofprijzen. De stijgende inflatie zet ook extra druk op president Donald Trump. Die had bij de presidentsverkiezingen nogthans beloofd om de inflatie te laten dalen. Margriet Hermans zal te zien zijn in het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM. Dat maakte haar dochter Céline bekend tijdens de afscheidsdienst voor haar mama. De opnames vonden plaats ver voordat er sprake was van de agressieve kanker die Margriet trof. Céline sprak daarna ook nog even vol lof over haar mama.
3: Ik ben er vrij zeker van, mama. Dit is je best bekeken tv-show, optreden, acte présence, aller tijden. Maar eigenlijk, mama, deed je dat je hele leven al. Een kamer binnenwandelen en ze vullen. Met lawaai, met warmte, met een uitgesproken mening, met muziek, met humor als het te zwaar werd en met kracht wanneer anderen het al lang hadden opgegeven.
1: Margriet Hermans werd 72. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken, maar in die statistieken ontbreken 500.000 wat benoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
4: Bij de NMS kregen we bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn, en ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
1: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. En sport, een domper voor Zizou Bergs op het grastoernooi van Rosmalen. Bergs is meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Australische kwalificatiespeler in 3 sets. Het werd 6-7, 6-2 en 7-6. Vorig jaar stond Bergs nog in de finale. Vanmiddag en vanavond meer wolken en er vallen ook buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 18 graden. Ook morgen en vrijdag nog regen, bij zo'n 18 graden opnieuw. Zaterdag geleidelijk wat zon, zondag wisselend bewolkt en iets warmer, rond 22 graden.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd één versnelling hoog.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

Inspraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: Servicekladders. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Mogelijk zal de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw escaleren. Dat zeggen experten na het dreigement van Amerikaans president Donald Trump op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft Iran te lang gewacht met een reactie op de vredesonderhandelingen. Midden-Oosten-expert Koert de Buff.
2: Momenteel is er al eigenlijk een heropflakkering van geweld, dus zowel van de Verenigde Staten op Iran en van Iran op de buurlanden. Dit gezegd zijnde heeft Trump een deal nodig, omdat hij natuurlijk naar verkiezingen gaat stellen en niet met een oorlog naar de verkiezingen kan.
1: Volgens persbureau Reuters gaan de vredesonderhandelingen wel verder. Zo reizen er op dit moment Qatarese onderhandelaars af naar de Iraanse hoofdstad Teheran voor nieuwe vredesgesprekken. Iran dreigt intussen met een boycot van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matches stil te leggen, dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. En gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juli spelen onze Rode Duivels tegen Iran. De federale overheid weet niet hoeveel ambtenaren er langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de HLN. In totaal telt ons land ruim 570.000 langdurig zieken, maar in die statistieken ontbreken 500.000 vastbenoemde ambtenaren. Politiek journaliste Fleur Mees.
3: Bij de NMS kregen we bijvoorbeeld simpelweg te horen dat de directie daar niet over wou communiceren. En Brussel houdt die cijfers zelfs niet meer bij. En toen ik wou achterhalen hoeveel lokale ambtenaren langdurig ziek zijn, en ik kreeg de boodschap dat ik elke gemeente apart zou moeten sturen. Dus dat zou betekenen dat ik meer dan 565 gemeenten zou moeten contacteren.
1: Mogelijk ligt het aantal boven de 650.000. In het onderzoek naar fraude bij een sociale huisvestingsmaatschappij in Sint-Joost-ten-Noode eist het college van de stad volledige transparantie. Uit een audit blijkt dat het verhuurkantoor meer dan 20 jaar lang fraude heeft gepleegd. Werknemers deelden jarenlang sociale woningen uit aan zichzelf, familie en vrienden. Het parket onderzoekt de zaak nu. Er loopt ook een onderzoekscommissie in het Brusselse parlement. En net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won wel de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon hen net voorblijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
4: We zijn inderdaad blij over vandaag. Het was ook een lastige rit onderweg en het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg zijn uiterste best gedaan om nog dicht proberen te krijgen, maar het lukte net niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
1: De Amerikaan Quinn Simmons won de etappe. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd één versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be.

0: Metro. En je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Goedenavond.
2: Bij Vlaamse Ardennen 1. Vandaag in 50 minuten.

je aan de horizon ooit een stip. Ik heb je zo gemist. Doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. Wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschilt met de dag wat erover wint. Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds.

staat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardbol. Met dezelfde akkoorden en dezelfde letters in het alfabet.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.

0: Het personeel van Albert Heijn Ronse en Albert Heijn Oudenaarde heten jullie van harte welkom. Ook op zondag van 8 uur tot 12 uur 30. Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: huur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Van Berg ten Houten tot de Rekelberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties.

0: Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Van de oude Quaremont tot de Berendries. Overal Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: Supermarkt Hits en Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.

0: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Amsterdam1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Binnenkort mag je in ons land met een zelfrijdende Tesla op de weg. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder goedgekeurd. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van de rijstrook kan wisselen. Je hoort minister de Ridder.
4: Die systemen zijn heel slim, hè? Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
3: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
5: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Is het al leidt dat tot een sanctie van 0-20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan het wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
3: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Berto.
6: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, hoe moet ik het zeggen, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
3: Morgen begint het WK met de openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Alleen maar hits en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.

baby.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Het is opnieuw onrustig in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland. Voor de tweede dag op rij zoeken zo'n 200-tal betogers er de confrontatie met de politie op. Ze gooien met stenen en de politie reageert met het waterkanon. Het is wel iets rustiger dan gisteren toen er huizen en auto's in brand werden gestoken. De betogers komen op straat als reactie op een steekpartij in Belfast eerder deze week door een vluchteling. Het slachtoffer raakte toen zwaar gewond. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Hij blijft langer in de cel. Amerikaans president Donald Trump beweert dat de VS de afgelopen maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz heeft geloodst. Het gaat volgens Trump om meer dan 100 miljoen vaten ruwe olie die dankzij een geheime missie op de markt konden komen. Trump spreekt naar eigen zeggen er nu pas over, omdat Iran de missie intussen ontdekt heeft. Volgens experten probeert Trump vooral de olieprijzen te drukken. En de Verenigde Naties roepen de VS op om hun migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Aanleiding zijn de verschillende incidenten in aanloop naar het toernooi. Afgelopen weekend werd een Somalische scheidsrechter nog teruggestuurd naar Somalië, ondanks dat hij over een geldig visum beschikte. Ook mocht een fotograaf van de nationale ploeg van Irak de VS niet binnen en kregen verschillende Iraanse stafleden geen visum voor de VS. Het WK start morgen met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk, minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag dan hetzelfde weer. En dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
4: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.
5: I know you're gonna dig this.

0: Amsterdam1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Goeienacht.

0: Hard Hits en Classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Goeienacht.